Ik weet het schiet de hemel, hoe de is blauw, hoe het is hem schwappen in het voort. Hoe ik voel me zo vrij met meer alleen, hoe moest ik gelijk op en op en op.